Granny poemt een fischel vangen, Grossie poemt een brominien. Met een feestje wees je mal, dan skeert een renomien. Manche wird een stolze Bürger, manche wird Courage-Genie. Über den ganzen Grund, da schwebt die alte Melodie. Ich möcht nie andere hören.

daar zou mijn moeder zo ik wil strippen op. Wat is nu alweer de vrijheid? Roetsen we niet zo. Ja, de man als een eekste joh aan boek stolen. Wat is nu alweer de vrijheid?

zijn ze mij gevoerd, nou, voor de hand me geen. Wen is toch mijn vader zo, daar ben ik gevoerd. Want die werd ik niet van dood, kreeg ik geen zoen. Wir werden zijn lam van, wir werden zijn goed.